0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
2: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. Elise Mertens gaat dan weer niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Amerikaans-Tsjechisch duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw meerdere explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
1: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
2: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
1: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Blok op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Gatchanov. Blok had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
3: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Blocks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

Dixie's Midnight Runners en Come On Eileen. Het is 6 minuten over 7 geworden. Een hele fijne morgen. Ja, ik moet mezelf een beetje bij elkaar rapen om eraan te kunnen beginnen. Maar met een stevige kop koffie zal het wel lukken.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: Omroep Nederland, het is donderdag. We zitten aan de goede kant van de week, vrienden. 10 september.
1: Ja,
0: belangrijke dag misschien voor heel veel mensen. Vooral degenen die vandaag jarig zijn.

0: Gefeliciteerd!
1: Je bent samenjarig met Colin Firth, Engelse acteur. Die wordt 66 vandaag. Loes van den Heuvel, Carmen van FC De Kampioenen, die dus. Actrice wordt 70. En dan is er ook nog José Feliciano. Wie? Ah, dat is degene die ons elke keer in december vrolijk kerstfeest toewenst. Maar dan wel in het Spaans. Feliz Navidad. Als dat liedje je bekend in de oren klinkt. Dat is dus de zanger, hè. Die José Feliciano, de Puerto Ricaanse zanger, wordt vandaag 81 jaar.

0: Somber en Home Wrecker. Ja, wat het weer betreft moeten we af en toe wel eens een paraplu bovenhalen. Of in het Engels is dat de umbrella. Wie zou dat kunnen zingen? Ja, ja, Rihanna, zometeen na het nieuws van 7:30.
1: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergje zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
2: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
1: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
3: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen €4.000 in ons land.
1: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
4: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

Lekker samen dicht bij elkaar, Under the Umbrella met Rihanna. Op donderdag 24 september verandert het Netenpark van Herentals opnieuw in een bruisend sportterrein voor alle lagere scholen. De kinderen die trotseren van 9 tot 14 uur een uitdagend parcours met leuke hindernissen, verrassende opdrachten en heel wat actie. Supporters zijn van harte welkom om de jonge lopers luidkeels aan te moedigen. Het gaat dus allemaal door in het Netenpark op donderdag 24 september. Dus als je vrij bent, dan ben je van harte welkom om die jonge gasten wat aan te moedigen, hè?

Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: Morgen op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
2: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
1: Ook de prijs ging op met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n 4.

0: ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de Democraten in de meerderheid, ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
1: Want als de Democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
2: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
1: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Kachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

Tell it to my heart. We voelen het aan ons hartje, vrienden. We zitten aan de goede kant van de week. Het weekend komt steeds dichterbij. Al moeten we eerst deze donderdag 10 september nog even doormaken.

Dat doen we met nog heel veel muziek, hè, van onder andere Joe Cocker en Human League. Er zit ook een stukje Steady Swims in. Maroon 5 zie ik staan. Billy Joel is er zo meteen. En dit zijn The Pet Shop Boys.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Maroon 5 en What Lovers Do, 20 minuten over 8 geworden. Een hele fijne ochtend. Leuk dat je luistert naar Omroep Nederland en dat we hier samen wakker worden. Maar af en toe moeten we even stilstaan bij...
1: Het is raar, het is gek, maar het is echt gebeurd.
0: Het is echt gebeurd, echt waar. Een verhaal waarbij je afvraagt, hoe leg je dat uit aan je baas? Twee havenarbeiders in Rotterdam die raakten namelijk een lading van 23 kilogram cocaïne kwijt. En blijkbaar waren ze daar nogal zenuwachtig over. Zelfs zo zenuwachtig dat ze uiteindelijk naar de politie stapten om hulp te vragen. Dat moet een heel raar gesprek geweest zijn. De agent die dan vraagt... waar komen jullie voor? Ah ja, agent, we hebben een klein probleem. We zijn iets kwijt. Wat dan? Een pakje. Ja, hoe groot? 23 kilo? Dat gesprek zal toch wel heel bijzonder geweest zijn daar op dat politiebureau. Misschien zijn ze gewoon moeten blijven.
2: Het is tijd om op te staan.
0: Ja, met Madonna.
2: En

0: Teddy Swims, het is duidelijk een bedwetertje, hè? Zijn bijnaam is Mr. Know-It-All. Nee hoor, gewoon een goede artiest. Straks nog meer van dit soort leuke liedjes. Eerst het nieuws van 8:30.
1: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
2: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
1: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
3: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
1: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
4: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
1: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Kachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

Om met het juiste been uit bed te komen, de Human League en Don't You Want Me. Het wereldkampioenschap basket voor de dames is volop bezig in Duitsland. En vanavond moeten onze Belgian Cats weer aantreden tegen het gastland. Om 17:15 spelen ze. En je kan het natuurlijk allemaal live volgen op de VRT. Hè. Zeker en vast, die laten dat niet zomaar vallen. We gaan supporteren, want ze kunnen wel eens ver geraken.

N'oubliez jamais in het Frans. Dat zijn we niet gewoon van deze meneer. Joe Cocker was hier bij Omroep Nederland. Diana Ross die stond nog niet zo heel lang geleden op het podium op de Lokerse feesten. En iedereen was blij dat ze erbij waren. Dus als je het gemist hebt, helaas. Ik denk niet dat ze nog eens terugkomt naar België. En met deze koningin gaan we richting nieuws van 9 uur. Dit is ook het einde van de ochtendradio. Fijne donderdag en tot morgen.

0: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
2: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter. 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk. Van 11 tot 18 uur. Her-

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op een moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen 20 miljard euro naar lokale besturen, ondernemingen of sport- of cultuurverenigingen. Opvallend, de stad Antwerpen kreeg met 1,2 miljard euro het meeste subsidies. Journalist Job en Uits.
2: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n 5 miljard euro, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van 7,6 miljard naar 8,3 miljard.
1: Op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5.000 voor elke Amerikaanse volwassene, dus omgerekend zo'n 4.300 euro. De voorwaarde is dat de republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Wat is de inzet van die midterms? Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar. Maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er de midterms, dat zijn de tussentijdse verkiezingen. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondent De Grete Keizer volgde de speech van Trump.
3: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de Democraten.

Zuidpark maakt kans op de European Prize for Urban Public Space. Dat is een Europese prijs die projecten beloont die de ruimte teruggeven aan stadsbewoners. Het Zuidpark was jarenlang een onderdeel van de haven. Nadien werd het een grote betonnen parking en in de zomer van 2024 werd het omgetoverd tot een echt park. Of het de prijs ook wint, weten we op 15 oktober. De dag start zonnig met nadien wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: Thank you.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De Dienst Integrale Veiligheid van Nederland organiseert een infosessie over cyberveiligheid. Deelnemers krijgen tips tegen phishing, valse profielen, identiteitsdiefstal, gehackte sociale media en online oplichting. De sessie vindt plaats op dinsdag 22 september van 7 tot 9 uur in de avond in het Dorpshuis van Noorderwijk. Inschrijven kan via de dienst. Op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, dragen onthaal- en loketmedewerkers van het lokaal bestuur Heist op den Berg een oranje-geel lintje. Ze vragen aandacht voor praten over zelfdoding en steun bieden. Wie donkere gedachten heeft of bezorgd is om iemand, kan terecht bij een vertrouwenspersoon, de huisarts of zelfmoordlijn 1813. Bellen kan gratis, anoniem en dag en nacht. Van 7 tot 18 oktober neemt Herentout opnieuw deel aan de Sweet Revolution tijdens de Week van de Fair Trade. Inwoners kunnen thuis een dessert maken met minstens één Fairtrade, één bio en één lokaal ingrediënt. Deel je recept via sweetrevolution.be en maak kans op een prijs. Kinderen kunnen hun kleurplaat op 10 oktober afgeven tijdens de verwendag van de BIP en krijgen een faire attentie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema.

Kost het plaatje 3,8 miljoen euro. In Luik start rond deze tijd een groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten komen op straat tegen de besparingen en de nieuwe regels. Sinds 1 september moeten ze meer uren lesgeven per week voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week wordt er ook gestaakt. Ook vorig schooljaar werd er al geprotesteerd, onder meer in Brussel. Dat liep toen helemaal uit de hand. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
2: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk, vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Op het strand van Oostuinkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 5 cent per liter bij en je betaalt dan tot 2,41 euro aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die 2,4 euro gaat. Het is een gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten. Egbert Lagaard stopt als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt partijvoorzitter Frederik de Gucht. Waarom, dat is niet duidelijk. Volgens de Gucht is de partij in volle verandering. Hij kijkt zelf naar Stefanie Doze om Lagaard op te volgen. En Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
2: Dat zijn tussen Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
1: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De Dienst Integrale Veiligheid van Nederland organiseert een infosessie over cyberveiligheid. Deelnemers krijgen tips tegen phishing, valse profielen, identiteitsdiefstal, gehackte sociale media en online oplichting. De sessie vindt plaats op dinsdag 22 september van 7 tot 9 uur in de avond in het Dorpshuis van Noorderwijk. Inschrijven kan via de dienst. Op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, dragen onthaal- en loketmedewerkers van het lokaal bestuur Heist op den Berg een oranje-geel lintje. Ze vragen aandacht voor praten over zelfdoding en steun bieden. Wie donkere gedachten heeft of bezorgd is om iemand, kan terecht bij een vertrouwenspersoon, de huisarts of zelfmoordlijn 1813. Bellen kan gratis, anoniem en dag en nacht. Van 7 tot 18 oktober neemt Herentout opnieuw deel aan de Sweet Revolution tijdens de Week van de Fair Trade. Inwoners kunnen thuis een dessert maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokaal ingrediënt. Deel je recept via sweetrevolution.be en maak kans op een prijs. Kinderen kunnen hun kleurplaat op 10 oktober afgeven tijdens de verwendag van de BIP en krijgen een faire attentie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth's Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeth's Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeth's Reiscenter.

0: 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanval in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. Het is 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
1: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten dus meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
0: Er is ook veel minder taboe over omdat er meer over gepraat wordt. En je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doze volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten wel niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is toch opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Bucks met ABC. Alex Warren, Fever Dream, The Pet Shop Boys en deze mannen. Daryl Hall, die maakte nog een aantal solo-nummers. John Oates deed dat niet, maar dit zijn de

De man met een hoog teddybeergehalte? Is dat Alex Warren? Nee, Teddy Swims is de man met het hoog teddybeergehalte. Want dit is

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
2: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
1: Er is ook veel minder taboe over omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Pocky Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: raffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met ons reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter. 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk. Van 11 tot 18 uur.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flemalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiin ook al door de muur. Het proces van Marius Borg Huijby wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en verkrachtingen. Maar hij ging in beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Huijby draagt momenteel een enkelband. En rond deze tijd start de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De Dienst Integrale Veiligheid van Nederland organiseert een infosessie over cyberveiligheid. Deelnemers krijgen tips tegen phishing, valse profielen, identiteitsdiefstal, gehackte sociale media en online oplichting. De sessie vindt plaats op dinsdag 22 september van 7 tot 9 uur in de avond in het Dorpshuis van Noorderwijk. Inschrijven kan via de dienst. Op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, dragen onthaal- en loketmedewerkers van het lokaal bestuur Heist op den Berg een oranje-geel lintje. Ze vragen aandacht voor praten over zelfdoding en steun bieden. Wie donkere gedachten heeft of bezorgd is om iemand, kan terecht bij een vertrouwenspersoon, de huisarts of zelfmoordlijn 1813. Bellen kan gratis, anoniem en dag en nacht. Van 7 tot 18 oktober neemt Herentout opnieuw deel aan de Sweet Revolution tijdens de Week van de Fair Trade. Inwoners kunnen thuis een dessert maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokaal ingrediënt. Deel je recept via sweetrevolution.be en maak kans op een prijs. Kinderen kunnen hun kleurplaat op 10 oktober afgeven tijdens de verwendag van de BIP en krijgen een faire attentie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: Zeeland.
1: 107.4 en 107.7 FM.
2: Goedemiddag.
1: Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be.
2: Nederland.
3: Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruissem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd, dat meldt Anne Berger van de federale politie.
4: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
3: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. Het onderzoek gaat verder. In Noorwegen moet het proces tegen Marius Borg Huiby, de zoon van koningin Mette Marit, overgedaan worden. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting. Maar Huiby ging in beroep en krijgt gelijk. Wanneer het proces opnieuw gedaan zal worden, is nog niet duidelijk. Wellicht volgend jaar pas. Huiby zit zijn straf thuis uit met een enkel band. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 21 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Vooral aan zee is er kans op een bui bij 20 graden.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-op.

0: zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk, vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederlands.be. Nederland.
1: Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Thiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
2: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
1: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
3: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
1: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cash in beslag. En Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen. Dat is een eilandengroep in de noordelijke IJszee. Om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen, dit voorjaar al. Maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

aanduiden in haar atlas waar ze geweest is deze zomer. Onder meer Nederland en Duitsland, die maakten kennis met Pommelien Thijs. En daarmee werd het bijna 4:30 op deze donderdag namiddag. Muziek op jouw ritme, daar zorgen wij voor. Dit is Nederland FM met de Level 42, Billy Joel, Cutting Crew met I Just Died. En nu, deze geweldige band, dit is U2, With or Without You.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
2: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
1: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
3: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
1: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Thiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
1: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:15 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
5: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
1: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.

Mannen van Coldplay. The sky full of stars. Altijd mooi om te zien natuurlijk. Tenminste als het niet te bewolkt is daarbuiten. Want de zomer die heeft het een klein beetje laten afweten. Ach ja,

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Toen was ik te gast op het Goldies Festival. Dat was in het pretpark Bobby Jaland in Lichtaard. Verschillende tribute bands die waren daar te gast. Als ook enkele Belgische artiesten. En een van de dingen die mij zeker is bijgebleven, dat was het optreden van U2B. Belgische U2 tribute band. Mannen zijn echt geweldig. Als je de kans hebt om er eens gaan naar te kijken of te luisteren beter, niet twijfelen, zeker doen. Het heeft trouwens niks te maken met deze plaat. Dit is niet U2, dit is wel Talk Talk bij Nederland.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De Dienst Integrale Veiligheid van Nederland organiseert een infosessie over cyberveiligheid. Deelnemers krijgen tips tegen phishing, valse profielen, identiteitsdiefstal, gehackte sociale media en online oplichting. De sessie vindt plaats op dinsdag 22 september van 7 tot 9 uur in de avond in het Dorpshuis van Noorderwijk. Inschrijven kan via de dienst. Op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, dragen onthaal- en loketmedewerkers van het lokaal bestuur Heist op den Berg een oranje-geel lintje. Ze vragen aandacht voor praten over zelfdoding en steun bieden. Wie donkere gedachten heeft of bezorgd is om iemand, kan terecht bij een vertrouwenspersoon, de huisarts of zelfmoordlijn 1813. Bellen kan gratis, anoniem en dag en nacht. Van 7 tot 18 oktober neemt Herentout opnieuw deel aan de Sweet Revolution tijdens de Week van de Fair Trade. Inwoners kunnen thuis een dessert maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokaal ingrediënt. Deel je recept via sweetrevolution.be en maak kans op een prijs. Kinderen kunnen hun kleurplaat op 10 oktober afgeven tijdens de verwendag van de BIP en krijgen een faire attentie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

Mocht u zich momenteel ergens op de baan bevinden, in de wagen, veel succes, want het is blijkbaar een beetje druk daarbuiten. Ja, wanneer niet tegenwoordig, hè. Geen nood, wij sleuren erdoor, wij maken het allemaal een beetje draaglijker. Muziek op jouw ritme, dit is Nederland FM, met nu deze van de New Radicals.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.

Wat een geweldig nummer van niemand minder dan Phil Collins natuurlijk. Daarmee werd het, even kijken, bijna 6:10. Nederland nieuws en weerupdate, die komt eraan binnen zo'n dikke 10 minuten. En een van de laatste voor nu, voor vandaag wat mij betreft, wordt deze Guns N' Roses.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
2: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
1: Minister van Werk, Clara Enval, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
3: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
1: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: gewoon. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
2: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
1: Ja, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparingen onder het 1,5 miljard te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus doken er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
3: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
1: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. En sport, de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig, rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
2: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met ons reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
2: De shots die we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
1: Want de Cats mikten op een medaille. Maar het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk speelt. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
3: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
1: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. We gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3 en dan volgen Italië en Duitsland. In eigen land, niet echt een verrassing, gaan we het vaakst naar de zee en de Ardennen. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. De hulpdiensten zijn daar wel massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000, vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land, dit najaar komen er daar nog 3 bij. En sport, een domper voor onze Belgian Cats. Zij konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
2: De shots die we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Maar oké, we waren hier voor veel meer.
1: Want de Cats mikten op een medaille op het WK. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat centra meer mensen opvangen komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er nog 3 bij. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is zwaar aangepakt in het parlement over haar subsidies voor de luchthavens. Ze had eerst gezegd dat die minder geld gaan krijgen, maar later had ze het over werkings- en investeringsmiddelen. Oppositiepartij Groen en PvdA vinden dat vreemd. Je hoort parlementsleden Bogdan van den Bergen en Jos Daze.
2: Je hebt een hele nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Dat is gewoon prietpraat. Sorry dat ik dat niet zo moet zeggen. Ik heb geen ander beleefder woord.
3: U hebt de mensen voorgelogen met uw eigen persbericht waarin staat minder subsidies.
1: Volgens regeringspartij CD&V kon de communicatie van de Ridder wel beter. En sport in de Champions League voetbal hebben Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
4: Het zat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat dat nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
1: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel komt de zon erdoor rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. In de oorlog worden al maar vaker gewone huizen, appartementen en fabrieken en zo geraakt, waardoor er dus ook steeds meer burgerdoden vallen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente tot 2,5% omdat de inflatie blijft stijgen en het leven dus duurder wordt. Door die hogere rente wordt lenen duurder, maar sparen interessanter. Financieel expert Pascal Papen.
2: Met de verhoging van de rente wil de Europese Centrale Bank bekomen dat mensen wat meer gaan sparen en dat mensen ook wat minder snel gaan lenen, zodat ze minder snel dingen kopen en het leven niet nog duurder wordt.
1: Het is al de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon. En in de haven van Duinkerke in Noord-Frankrijk is bijna 4 ton cocaïne onderschept, goed voor een waarde van zowat 225 miljoen euro. De douane vond de drugs na de arrestatie van een man in Nederland. Ze zaten verstopt in plastic afval in een container uit Ghana, die eigenlijk onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
2: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld. Met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort. Ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
1: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Kopians vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.